0: Tegen de vraag
1: had ik het gedaan. Ik heb het gedaan.
2: Ik heb het gedaan. 八太是亲戚，很忙要帮忙。外面比赛的人一会儿要来这儿吃饭对吧？是呢，都来吃饭了。
3: 你好，你们好。
2: 你们看见八太了吗？哦，
4: 八太
2: 去哪儿了？
5: 你好。
2: 谢谢。
6: 哎。